0: Als je doodgaat, dat er een nieuwe wereld opent.
1: Iemand graag zien betekent dat je niet kan wegkijken.
2: Ik geloof niet echt in leven na de dood, maar ik denk gewoon dat het leven zich zeg maar opnieuw afspeelt of zo en dat je dat dan niet weet.
0: Laat mij in godsnaam de zachte huid van mijn kinderen voelen.
1: Nooit. Je woorden verdwijnen in de wind.
3: I believe it all.
4: Rau cerca l'attrito con la realtà e, quando i contrasti non sono abbastanza chiari, li forza. Poiché gli piace parlare tanto e sa farlo bene, ha utilizzato il formato del processo in diverse occasioni.